ik kan niet keer weer poegelen met een magine. Keer lilo ik en dat ik mijn vagina in hoge. Nog een olaka. Nog een malaman aan leve. Ah, en dan nog een olana ah, na pohuno. Ik kim me houle en ota, en nog een malaman ota. En nog een aka ohule. Ewe wana ik ik na, elilo ewai. Ah, na pohuno. Make it for Michael and my ear. Make it for Michael and my ear.